0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat je dans naar die stof soos

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Dus spreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Jimmy Steakhouse Sous is die meest veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

loslaat, voor mij jouw boodschap brengt. Zou ik dat zijn? En jij vraagt mij voor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen. Zoals misrein in die ochtend, kleef jij aan mij.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
1: Ja, dis inderdaad hoe die dag moet begin. Opstaan tyd, ontbyt. Dis een wat saam met jou kuier, ja, vir die woensdagoggend. Goeiemôre almal wat saam kuier, stay motivated. Goeiemôre, môre. Lekker dat jy ook saam met ons kuier. Ja, vir die van julle wat wel op die pad is sal, en ja, veilig wees asseblief, onthou ook maar net om jou afstand tussen jou en die motor voor jou een beetje groter te hou. Ja, nou wil ek net graag ook vir iemand speciaal happy birthday, ja, Dani, gauw sy verjaar vandag. Boete, ek hoop jy gaan een lekker verjaarsdag hou, en ek weet dat hierdie ene julle van hou, ja, jy en vrou lief, kan dalk nou maar lekker dans, en dis Gypsy Kings met Bambuleo.

0: spring.
1: En dit is natuurlijk Jaco Losgelaat daar met, altijd. Gloe in liefde. Jimmy Sousa, dank je ook voor je boodschap volgend.
2: Van Jimmy Sousa proe lekker soos de krik in my mat.
1: Ja, lekker soos de krik in lip, lekker. Baie dank je ook voor allemaal samen keil, Mims keil samen, Caroline keil ook samen met ons. En dan Sivir, dan kijk ons naar die nis. Ja, is nog so 1 minuut en so 30 sekondes, maar het is net een goeie stukje muziek.

0: Ja, kom kijk gerust samen met ons die 30ste en 31ste daar bij Boulders Hazendal. Nou, in de Keizervier Belwel Aria, je zal het krijgen. En ja, kom kijk een beetje hoe ons lijkt. Kom zeg voor ons hallo, kom kijk samen met ons. Ja, het gaat lekker wees. Kom, ons gaan gauw daar naar ons weerkantoor toe.
1: Jouw stasie weer.
0: Nou, die Afrikaanse Weerdienst hulle waarskuw sterk wind en onstuimige seetoestande aan die KwaZulu-Natalse kus wat navigasie ter see kan belemmer en dan ook soortgelyke toestande word tussen Alexander Bay in die Noord-Kaap en Plettenberg Bay in die Wes-Kaap verwag. So baie woelige seewater, wees net veilig asseblief. En dan kyk ons per streek, Gauteng, partly cloudy to warm, and it will be very warm towards the far north. Pretoria, 16 to 29, Johannesburg, 15 to 26, and then Vereniging, 15 to a maximum of 25. In Mpumalanga, gedeelte bewolk en koel tot warm, en dan ook bewolk met enkele buie in die ooste, Mbombela, 14 tot by 24. Emalahleni, 15 tot by 27, Ermelo, 10 tot by 23, Standerton, 10 tot by 26, en dan Skukuza, 19 tot by 27 graden Celsius. Limpopo, it will be a partly cloudy day, but warm, a little bit of cloud moving in towards the southeast, with a little bit of rain expected there. Polokwane, 16 to 27, Palabora, 20 to 28, Sanin 16 to 26, and Musina 19 to 33, which is fairly warm, yeah, nice. And then Lepalale 14 to 32, and Mokopane 14 to 29. In Dandibire, langs jullie, Noordwest, zonnig en koel tot warm. Potchefstroom 11 tot bij 26, Mahikeng 12 tot bij 26, Rustenburg 13 tot bij 28, en dan Vryburg 13 tot bij 28 ook. And then the Free State, sunny, cool to warm. Bloemfontein 13 to 25, Bethlehem 9 to 22, Kroonstad 11 to 27, and then Ficksburg 9 to 23, and Sasselburg is a full 9, a full 11 rather, to a maximum of 25. En dan die Noord-Kaap, gedeeltelijk bewolk in die suide, anders in zonnig en koel tot warm. Upington, morgen jylle, 13 tot by 18, 20. Kimberley, 12 tot by 29. Alexander Bay, 9 tot by 23. Sutherland, 1 tot by 19 graden Celsius. And then the Western Cape, it will be a sunny day, yeah, in the west. Apart from that, it will be a little bit cloudy to cool and warm towards the northeast. Cape Town, 10 degrees Celsius minimum and 20 your maximum. Fredendal, 7 to 25. George, 9 to 17. And then Worcester, 6 to 21. And Beaufort West, 9 or 8 to a maximum of 19. En dan die Ooskaap, bewolk in die weste, andersens gedeeltelik bewolk en koel, bewolk met miskol in die ooste, enkele buie word in die oggend verwag, andersens gedeeltelik bewolk en koel. Kuberka, 13 tot by 18, Robertsabuque, 6 tot by 21, Kugompostad, 14 tot by 18, Port St. John, 15 tot by 18, en Mthatha, 9 tot by 16. KwaZulu-Natal will be a cloudy day, but cool with a couple of thunder showers and more spread out towards the east. Durban, 19 to 22, Richards Bay, 19 to 22 as well, and the Pietermaritzburg, 12 to 18, and Mthatha, 14 to 18. And yeah, that's, or not Mthatha, but Umnambiti rather, 14 to 18. And that's a look at the weather. I think we're going to have a very beautiful weather day across South Africa.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Koers gaan met 'n stukkie musiek, Isaac Davel, my huis is waar my hart is.

0: Blue Suede, there was Hooked on a Feeling. Yeah, I hope you're also hooked on a feeling today. It's a feeling of being one Wednesday. Ja, woensdag half wat in de middel van de week. En ik hoop juist ook een feeling wat jij hebt.
1: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 100.

0: in his kiss, zoals ze zeggen. Ja, de Shoop song. Ja, ik moet daar Pia bij zeggen. Sure. Kom eens even, Jimmy Sosa. Bye, dank je voor je boodschap.
1: Jimmy Sosa, die beter kiezen voor een braai.
2: Opstandtijd ontbijt op jouw statie.
0: Opstandtijd ontbijt, dan zijn we samen ook. Dat is zo 8:35. Jimmy Sosa, dank je.
3: Goeiemorgen. Ja, kijk, Jimmy Sosa's en Jimmy Spices loop zo mooi. Ik gooi dit tot op mijn roemuis. Lip lekker.
0: Ja, wanneer zie jij voor vrouw lief, man lief, of die kat, of die kinders, of die kraai, of die hond gevat en gewals? Manny Boerenstein.
4: Dat is vreemd.

Je moet onduis niet single op je raak niet. Marianne, voel je nog diezelfde

0: Pieter Missing, hartelijk goeiemorgen. Het is lekker om samen met jou te wees, hier so op een goed opskoop, trots geborg door Mikor Tygervallei. En ons gaan lekker samen kijken hier so op een klein zaterdag. Hoekom dan nou nie? Daar was een bykie van een rustige begin, maar ons gaan hom nou een bykie opdraai en alles doen wat mal is. Hoekom dan nou nie? Nou ja, toe, ons gaan hom lekker vastvat hier so. Natuurlijk ons gewone ochendprogram met weersake net hierna. Van bykie net na sy kant vir die laatste keer loer gegaan, wat gaan met die verkeerszake reg oor die land, en dan het ons ook sportnies so op die kwart voor 10 se kant. En ja, vandag het ek weer iets anders vir julle net na 10, ons noem daai eniekie die raai jou liekie, so ek gaan vir jou een klein insetselkie of die eerste paar secondes van een liekie speel, en dan wil ek weet of jy weet wat sy liekie dit is, dit kan enig iets wees, en dan soos wat die half uur aanloop, dan sal ons, dan sal ek veel moontlik een paar leidrade ook bygee, en as jy wil hallo sê, maak so, stuur ons een WhatsApp op 066-594-4248, dan kan ons lekker saamgesel, saamkeier, en ja, live op TikTok ook, soos jy op TikTok live is, hallo vir julle allemaal daar op TikTok. Het is lekker om saam met julle te kyk ook hier so op hierdie ochend. Lieflike dag vandag hier so in die Kaap, so ja, ons vat hom vast. Maar kom ons, draai die wiele aan die gang. Hier so is vir jou bykie Kurt Darren's Larry Dansvloer Brand.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Oktobermaand is Bulder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Haasendal, get to Bulder, get it done.
1: Jimmy's Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwijderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwijdering, stompverwijdering, erf skoonmaak, heining snoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste en Transport, ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

radiostasie.net. Jou stasie waar jy saak maak. Hou aan loop. Hou aan hoop. Hou aan glo. Daar's iets daarboven.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!
1: Jou stasie.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkuier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda.

Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. Die 1 november verzeker ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 november 2026. Sien jou daar!

este sta la ormai surto e na col. Na mai mai gila celeste na mai harto, fanigiol. E na moscartu da i mandi ma sit stop. Met zijn leerbroek en zijn bikie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noemen bebop, maar hij is Bobby. Bobby Jan.

0: 今から生。That's the dream that I hope you stars.
1: Dat is 20 minuut oor 2 in die middag, tyd vir ons 3 in een rij boeremuziek treffers en vandag geen uitsonderingie, dan Sans van Christiana, Hiert jou lekker ding van Brian Nieuwoud en dan Dani Gray en die Kampvuur Boereorkest met dan Grita as sy tees. Geniet om.
0: Jou boeremuziek treffer op jou stasie.

0: jou stasie verkeer.
1: Right, kyk of ou las na die verkeerssake. Daar in Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Ruggelaan. Middelste baan is gesluit en dan is stilstaande voertuig

Hartelijke goedemorgen. Jo, bij welkom. Je zit geschakeld op Hartis FM. Dan ook die zender van jouw statie. En Riebeek Vallei Radio. Het is tijd voor huisvaart. Samen dan hier op woensdag, die 7 oktober. Morgen ons lekker samen kunnen. Ons gebruikelijke bijdraas. Ons zit voor jou om 4:30. Voordraai. Zo blij ingeschakeld.

0: Wie ben daar van groepje met die naam van Weatherwax. Weatherwax, ja, eerste keer dat ik word van hulle, maar dat is nogal prachtig. Nee, mooi liedje. Weatherwax met Waste Away. Splinter niet in krank was. Hier op jou ginsling radio. Ons kan lekker saam tot skyns voor 7 vanavond. Hier op jou program Huiswaarts saam met Daan. Ook rechtstreeks op die sender van jou stasie en Riebeek Vallei Radio. Onder ons WhatsApp nommer vir jou communicatie met my wat precies diezelfde blij. 061-511-2602. Hier is nog een nieuwe een. Voordat ons kom daar bij vanmiddagse woorddraai, is nog een nieuwe liedje van Chloe. Chloe, C-H-L-O-E, vinnig hard, splinter niet in krankvars op jou radio.
1: Pas geland in krankvars, net hier op Hardies FM.

0: nog een nieuwe energie, als heel wat nieuwe vrijstellings wat ik vandaag voor jou heb. Want in die week vrijgesteld is, dat kan niet wachten tot vrijdag niet. Het was Fleck, F-L-E-C-K, met Catch and Release. En ja, het doet ons net voor het geluisterd naar Chloe met Van der Gaard. Nou brengen het ons bij 32 minuten na 4. Het is tijd voor Woorddraai. Ons gaan daar een muziekspeeljekie speel waar ik voor jou 3 liedjes gaan speel. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedje vanmiddag, maar ook in die kunstenaarse naam en van vanmiddag. Een baie mooi luister. In 2 van die liedjes is die woord in die kunstenaarse naam en van. En 1 liedje is dit in die titel van die liedje. So ek gaan vanmiddag so'n bietjie met jou gedagtes smokkel. Met jou brein smokkel, so die Afrikaanse ou sê. Kom ons kyk of jy die woord kan kry vanmiddag. In Woorddraai, die nommer om te jou WhatsApp te stuur is 0615112602. En al leidraad wat ek kan gee is die volgende. Moenie jou tyd vat nie. Moenie nou net jou tyd vat nie. Neem daardie volgende frase as die leidraad. Moenie jou tyd vat nie. En dan kyk ons of jy die woord kan kry. In die eerste liedjie is die woord verskuil in die kunstenaarse naam en van. Die liedjie se naam is Car Crashes. Soos in motorongelukke. Ek weet, lyk my vanmiddag het ons baie te doen met motorongelukke, want hier is nog een oor 'n motorkar. En dit kom 'n liedjie van Jonas Blue en Dakota. Nee, daarna. En dan die laaste ene, gaan ek ook nie vir jou sê wie die kunstenaar is nie, want die woord is verskil in die kunstenaar se naam van die liedjie se naam is All Fired Up. All Fired Up. Kom ons kyk of jy die woord kan kry, en vanmiddag se woorddraai. Jy moet nie net jou tyd vat nie, man. En kom ons kyk 'n bietjie wat is daar. Die woord vanmiddag 0615112602. Kom ons laat waai met vandag se woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Wel, als het twee internationale kunstenaars van het jaar vandaag. Ik denk ons gaan één liedje van die een spelen en een liedje van die ander in. Het om al kinderen verdere kans te geven. Maar Toni Braxton, verjaar vandaag. Zij is 59 jaar oud. Ik heb niet baie inlichting oor haar beskikbaar nie. Dus die Amerikaanse zangeres Toni Braxton, wat vandaag 59 jaar oud is. Dan ook baie, baie geluk met die verjaarsdag aan die Britse zanger Lewis Capaldi. Lewis Capaldi verjaar vandaag, is 30 jaar oud, nog een jong man. Ons kijk eens of ons een liedje van hom vir jou kan speel. Hy is een Britse sanger, so twee kunstenaars en vandag is verjaarsdag. Keerspel, baie geluk met jou verjaarsdag, is Toni Braxton en Lewis Capaldi. Hier is Toni Braxton met Breathe Again, Splinterniet en Kranwe, Splinterniet. Baie geluk met jou verjaarsdag, Toni Braxton. En hier is sy met Breathe Again op jou gunsteling radio.

Dat was dan lekker eentje de aangewezen van die Vinterkies, Calvi Wals. Nou, die Calvi Wals is aangevraagd door Esther Boerta van Rode... Van eindelijk zei Constantia Kloof. Ze blijft in Rode Poort, maar eindelijk Constantia Kloof. Nou ja, Rode Poort van Esther Boerta van Constantia Kloof. Waar die winnaar was van vandaag zijn woorddraai, het gevraagd hierin. Die Calvi Wals van natuurlijk die Vinterkies. Nou ja, die tijd is aangestapt, 12 minuten na 5. Ons gaan nou gauw vinnig kijken naar jouw streeks weer... En daarna, neem ons een vinnige handelsbreek voordat ons kom by vandag se nuusfokus.

0: Ja, nou ja, dat is een beetje van een probleem weer met die streeks weer vanmorgen. Die webtesten van die weerkantoren, want om weer een baie zwak gedraan vanmorgen. Besluit dat hij gaat niks voor ons geen EC net, your connection is on private, dan weet ik wat dat betekent niet. Maar in ieder geval, ons sal baie graag nou daarna wil kyk. Maar kom ons kyk op een andere manier. Ek het 'n selfoon hier wat alles wys. Die temperature vir Hartbees Poort vir die rest van die week. Kom ons kyk gou vinnig daarna. Dan werk ons dit so vanmiddag se weerverslag word nou deels, net deels aan jou gebring deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Hartbees Poort op hierdie stadium 32. Kom ons kyk gou vinnig na die situasie wat die rest van die week aanbetref. Môre is donderdag. Môre kyk ons vinnig na maximum van 30, 17, 30. Vrydag 19, maximum 33. Gedeeltelik bewolk in Hartbees Poort. Saterdag word daar reën voorspel. Donderbuie aanvanklik 18, 33. Sondag 17, 32. Maandag 17, 33. So warmer temperatuur is op die kaarte. Temperatuur boek aan 30 graden Celsius, wat voorspel word vir die volgende 10 dae hier in Hartbees Poort. Kom ons loer gevindig na die situasie daar in Brackenfell vir die luisteraars van jou stasie, wat saam met ons kuier vanmiddag. Môre donderdag daar in Brackenfell, 8, maximum 19, vrijdag 12, 21, saterdag word het nog warmer, 12, 25, sondag afname in temperatuur in Brackenfell tot 23 maximum. Dan vinnig Riebeek West, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, morgen daar by julle ouwens, daar in Riebeek West, 9:22, vrijdag 11:23, gedeeltelik bewolk hoofsaaklik, saterdag sonskyn weer, en sondag lekker sonskyn, 12:28, saterdag 27, maximum sondag. Daar word wel mate van reën in die vooruitsig gestel, vir volgende week en maandag, vir Riebeek West. Maar dis die situasie wat die weer aan betref vir die streek, aan ons gebring deels deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, en anderkins deur jou Samsung foon. Oké, kom ons neem een vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met nuusfokus.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
3: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, als je kijkt naar vandaagse situatie wat die Nice aan betreft, wat is Nice vandaag? Ik denk wat die Nice oorheers is die brandstofprijs. Wat laatst nacht 12 uur in werking getrokken, die nieuwe brandstofprijs. Want brandstof gedrukt het verboek aan 30 rand per liter. Ik denk hier gaan nog baie gepraat worden. Als die Nice gehoor oor die probleem dat binnen die volgende 7 dagen zal die brandstofprijsverhoging ook deursijpel naar die voedselprijzen toe. En zal ons ook daar een verhoging zien. So ja, een, het is maar, je kan maar sê wat je wil en maak wat je wil. Het gaan elke persoon raak in Suid-Afrika. Of je nou arm of rijk is, of gemiddelmatigde burger is van hierdie land, jy sal uithaal en betaal.

Ja, daar had ons nou een nieuwe liedje gehad. Misschien moet ik het vinnig voor jou sê. Daar die was Chris Spies geweest met Toosjes Doringboom. Splinter niet in kraakvaars hier op jou radio. Dit is nou 33 minuten na 5. Kom ons kijken naar die sportnies. En ons gaan met een beetje sokkernies begin vanmiddag. Dus daar had natuurlijk die uittrede geweest van Lionel Messi. Lionel Messi het dinsdag voor die laatste keer Argentinië is een lichtblauw en wit trui oor sy kop getrek vir emotionele afscheid by een stadion met een naam gepas aan sy nalatingskap Monumental. So, dit was dan gisteraand Lionel Messi's laatste wedstrijd. So wat 85.000 Argentijnse ondersteuners was daar om te sien hoe die 39-jarige Messi sy sokkerverduf in een vriendskaplike wedstrijd teen Benin tentoonstel. Nou ja, die wedstrijd bring sy 21 jaar lange internationale loopbaan tot einde. Die wedstrijd wat natuurlijk uitgesaai was op Suid-Afrikaanse televisie ook. En oorals in Amerika is dit op Suid-Afrikaanse, of tenminste op televisie gevolg, wat daar in Monumental gebeur het. Dan een bykie nies oor die Olympische Spelen. Indië, Qatar en Suid-Afrika is onder die 7 lande wat belangstel om die Olympische Spelen aan te bied. Dit is die Olympische Somerspelen in 2036. Dat is nog een hele tijdje van nou af. Duitsland, Hongarije, Turkije en Zuid-Korea is die 4 andere landen wat tans op die lijst is, wat dier die Internationale Olympische Comité bekendgemaak is. Ander lande het tot 31 oktober tijd om hulle belangstelling aan te duiden. Die IOK's uitvoerende raad sal aanstaande jaar in maart een kort lijst van die belangstellende partije saamstel en die partije sal dan met die Olympische naam in gesprek treden. Die IOK het gesê dat die gasheere vir 2036 beoordeel sal word op grond van faktore soos finansiering, as ook politieke en openbare steun.

0: Nou ja, dus ik kan het verzoeken, maar ik ga vannacht het verzoeken zo'n beetje aanpassen. Ik ga iets interessants doen met jou. Dat is 5:45 geweest. Ik wil iemand van mij een liedje geven wat jou laat denken aan jouw kinderdagen. Ik speel het voor jou. Als ik het kan krijgen, ga ik mijn best doen om het voor jou te spelen vanmiddag. Tussen nou en 6:00. Een liedje wat jou laat denken aan jouw kinderjaren. En Esther Boot dan, wat hier van Roodepoort laat weten, of van Constantia Kloof, dan zei onthou een specifieke liedje uit haar kinderjaren, Mr. Postman. Onthou je die liedje Please Mr. Postman van de Carpenters, het jou laat herinner aan die postman met zijn fiets, zijn bicycle, wat een briefje brengt van een van jou penvrienden. En dan ruik je daar die couvert zodra je die postbus opgemaakt het. Daar die jaren is voorbij ongelukkig. Baie postkantoren wat ongelukkig niet eens meer bestaan nie. Maar Mr. Postman, aangevraagd door Esther Boota van Constantia Kloof, dis die liedjie wat haar laat dink aan haar kinderjare.
1: RTCFM.com

Ja, wie zal weer die dame van die postman vergeten? Hè? In de jaren 70 is een belangrijke rol in mijn leven gespeeld in elkeen van ons wat luister. Vanmiddag in Comedaria, groot geworden in die 70s. En die volgende liedje zal mij altijd bijblijven, want dat het indruk op mij gemaakt, want het was die heel eerste 7 single plaat wat ik ontvang het in mijn leven. Op mijn eerste bal, mijn eerste verjaardag. Ik was 10 jaar of 11 jaar oud, in zeker met mijn tannie van mij een 7 single gegeven met die muziek van Jessica Jones. Maar geluk met je verjaarsdag, Hein.

Natuurlijk, die liedje van Jessica Jones. Wake up was op die flip side, zoals we gezegd, op de kant B van daar die 7 single. Die solo 7 plaat. Hij klinkt wat gehardloop het op 45 spoed, of was het nou 78? Ik zie zeker niet. Help me een beetje uit voor die wat samen met mij groot geworden in de jaren. Maar Daniel is volgende, maar hierdie ene, excuse, nou speel ik amper wat ik wil luister. Maar dit laat mij terugdenken aan mijn kinderjaren. Hier was Jessica Jones, eerst met Sunday, Monday, Tuesday. En op kant B het ons gehad, Wake Up, Wake Up. En toen was daar een man geweest wat die wereld op hol gekreed met zijn elektrische orgel in die 70er jaren. Zijn naam was Dan Hill. En hier is hij nou met Chup Chup.

0: Artis FM, Nis.
1: Een zadelijke goeie naam. Je is ingeschakeld op Artis FM, jouw statie in Riebeek Vallei Radio. Het is tijd voor jouw aand Nis.

Die rand verhandelt dan tegen die dollar en staan op 16 rand 66. Die randse verhandeling tegen die Britse pond is op 22 rand en 1 cent. Die prijs van die rand tegen die euro, daar die wisselvlak is 18 rand 64. Die prijs van goud is dan $4,098 en 77 cent per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $101 en 85 cent per vat. En dit is dan die einde van jou nuus om 6, jou laaste nuusbulletin van die dag, hier op jou gunsteling radiostasie. Jy hoor weer nuus op Harties FM, morgenoggend om 7 uur.

Nou, hierdie was natuurlijk Jay geweest met Superman, Batman, aangevraagd door deelnemer nummer 2, Rosie Marie van Bloemfontein. Die tweede deelnemer aan vandaagse voordraai. Hoop je het om geniet, Rosie Marie. Ons gaan nou kyk, net hierna gaan ons gou loer na jou temperature vir Suid-Afrika. Jou minimum en maximum temperature bly ingeskakel.

0: Ja, als het zo pas daar gaat, een keer van Blondie, The Tide Is High, taking us back to the 80s. En nou ja, kom eens kijken vanaf naar je laatste verkeersverslag van die dag. Wat heb je paai aangaan? Hier die verslag aan ons verschaffen door iTravy. KwaZulu-Natal, die N2 Noord, afrit vanaf die M7. Stilstaande voertuig op die N2 Noord, net na die afrit vanaf die M7. De linkerbaan is gesluit. Dan sien ek een stilstaande voertuig ook op die N3 Zuid. Afrit by Linfield Parkweg, rij voorzichtig daar. Ons maak een draai in Kaapstad op die N2 ingaande. Westelijk afrit vanaf Mieuweg, die M44. Daar is een veldbrand daar op die N2 ingaande. By die afrit by Kilsrivierweg, dus die R300 Zuid. Daar lyk dit my kan een probleem ontstaan met sigbaarheid. Nou, probeer gou kyk of daar ietsie is wat ons vir jou het in Gauteng. Het gevinnig die verkeersverslag vinnig deurwerk. Lyk so half en half vir my of dit rustiger is hier in Gauteng. Hier op die laatste stadium van die dag. Geen verkeersprobleme aangemeld hier in Gauteng nie. Dis dan die laatste verkeersverslag van die dag. Kom ons luister na The Communards en hierdie keer Don't Leave Me This Way.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam, net hier by Harties FM.

0: zo'n lekker keerspel daar uit die Afrikaanse muziekgeliederen van destijds, als het gaat daarom mee te beginnen. Hubby en Spence met Ella en afgesluit met Roy Memphis, Gohagie, ne? Want ook daar die prachtige liederen. Het brengt ons in die einde van die programma Huiswaarts Samadijn op die woensdag, die 7 oktober. Morgen alreeds donderdag weer, kan je geloof die tijd gaan gauw voorbij. Morgen kan je weer samen met jou tussen 4 en 7. Ons het morgenmiddag om 4:15 onderhoud in die program in die kollig. Kunstenaars wat nieuwe liedje uitgebring het, ek gaan nie nou vir jou sê nie, hou ons sociale media dop. Sal vir jou die loop van morgenochtend in kennis stel van daar die onderhoud morgenmiddag om 4:15 hier in die program Huiswaarts Samadijn. Maar dankie vir allemaal wat saamgekeer het, ook die deelname aan ons speletjie vandag. Woordelijn, ons maak morgen weer so. De woordelijn gaan morgen weer so'n bykie later wees. Hier is hier teen 4:45 seconden, as ek het nie mis het nie. Doen ons woordraai en as gevolg van die onderhoud om 4:15. Neem het kennis daarvan. Maar hoop jy gaan een heerlijke aand hee. Prachtige woensdagavond vir jou. Dis klein saderige aand. Gaan sit iets op die kolen as jy kan. Geniet jou klein saderige aand. En dan kan jy reken jy morgen weer saam tussen 4 en 7. Ook dankie aan die luisteraars van jou stasie. En Riebeek Vallei Radio, wat samengekeur het daarvan in die Weskaap. Mag dit geweldig goed gaan met elk een. Ja, heerlijke nacht is vir jou. Prachtige donderdag vir jou morgen. Net na die handelsbreek speel ons uit met een liedje uit die 60er jare. Freddy and the Dreamers met I'm Telling You Now. Langklaas hierin gehoor. Van my kant af is het groet en tot morgenmiddag om 4 uur. Mooi blij en bye bye.
1: Is skuld besig om jou leven te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1,500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Dit was dan nou Down Under van Men at Work. Ek onthou destijds as party van die vroege 80e jare, was dit nou een van my lekker luisterliedjies gewees, een van my gunstelinge. Ek dink is ook een van die eerste mixtapes wat ek gemaakt het, wat hierdie een van hulle op was. En dis nog elke keer vir my lekker om hierna te luister. Men at Work, Down Under. Down Under beteken natuurlijk Australië. Hulle noem hulle self Down Under. As jy kyk op die aardbol wat ons altyd kry, hulle is hier onder in die syde, so hulle is onder Down Under. Ok, so ek is seker jy het daar stukkie nuttelose inligting geweet. Dit is tyd dat ek so bykie net muziek insetsel. Elke liedje vertel een story en elke story het een liedje. In hierdie geval is dit die story van een gitaar. En ek gaan sommer nou begin die te sê, dit was Paul McCartney, sy gitaar. Nou wat gebeur het? Hy het redelijk onlangs, het hy nuus gekry van een gitaar wat moontlik gevind is, wat 51 jaar lang weg was. Hy het by een vertoning opgetree, jy weet ons nou maak die kunstenaars, hulle het so een stand waarop hulle gitaare sit, gewoonlik het hulle 2 of 3 gitaare, of net een betuid, baie meer is dit, wat dan netjies daar uitgestel staan, is altyd vreselik imponerend om te sien, dat so paar gitaare daar uitgestel word, so dan sal hy nou sê, my liekie met die ene speel, en my liekie met die ander een, en dan weet so wissel het afhangende van die klank wat hy wil hê. Nou hierdie een gitaar van Paul McCartney, was ook nou so voorbeeld wat daar gestaan het, en toe hulle dit nou later in aand oppak, was die gitaar missing, en hy was vir 51 jaar weg. Nou die gitaar het eindelijk meer soos een viool gelyk, maar dit is een gitaar, en dit is ook een bas type gitaar gewees, so Finding the Bass of Sweets is die naam van die program. Dit is so 1 uur lange program, so as jy het kan kry, dit is nogals vir my verskrikkelijk interessant gewees, van hoe Paul McCartney die story vertel van die gitaar, en hoe dit toe nou bekend geword het, maar hier sal iemand van my boodskap sê, luister, so ek het ek jou gitaar opgespoor of gevind, of waar ook al, van wat jy 51 jaar gelede verloor het, en so het, hulle toe nou vir Paul McCartney en die gitaar toe nou weer by mekaar gebring, en Paul McCartney natuurlijk die gitaar onmiddellik herken as die gitaar wat missing was al die 51 jaar, en natuurlijk was het ook vir hom een groot oomblik om nou te hernie word, nie dat dit een speciale gitaar of iets was nie, maar nie, is jy die hele story daar achter, weet van die gitaar, en die hele geskiedenis van die gitaar, en ongelukkig is het nie eindelijk bekend, wat is die story van die gitaar in die 51 jaar wat hy weg was nie, want kyk, dit is mis normaal baie gitaare wat ook so gelyk het, en hoewel Paul McCartney het sy gitaar baie daar onmiddellik herken, en mens ken jou gitaare so goed, dat jy weet precies wat die gitaar, wat die klanke vir jou gaan kruggee, en jy weet hoe elke gitaar lyk, ook die ene dat net een merkie hier, of ene het een kleerkie hier, en jy ken jou gitaar uit. Ek weet, vriend Kraai, hy het ook een groot versameling gitaar gehad, hy sy gitaar geken, die net daarna te kyk, het hy geweet wat die gitaar doen, en wat die liekie mee. En dit is my baie interessant die goed. Nou toe het Paul McCartney nou die gitaar gevat, en toe kort daarna het hy in openlig vertoning gehou, groot concert, klomp mense, en hy bring toe die gitaar na vore, toe sê hy wil nou vir hulle die volgende liedjie met hierdie gitaar speel, en hy sê toe, maar saam met hierdie gitaar kom daar een story, en it was missing for 51 years, en hy sê hy gaan nou vir die eerste keer in 51 jaar, gaan hy hom weer met hom optree. En dit het natuurlijk toe groot, weet, toejuiging, een mooie story, wat op die oomte een mooi einde het. So, hy is 51 jaar, was die gitaar weg gewees. En daar had hy op die verhoog gestaan, en toe speel hy die gitaar, en hy sing een liekie, wat daarmee saam gaan. Hy het ook onthou wat sy liekie, hy min of meer, gespeeld. So, gaan kyk een bykie, jy sal het kry, Google of op YouTube, of waar ook al sal jy daar die story vind van die gitaar wat 51 jaar lang weg was. En ek gaan nou vir jou Paul McCartney, ek het hom al voor in 1 keer of 2 of 3 gespeel, maar hierdie gitaar van hom is een gewone akoestiese gitaar wat hy het, is nou nie die spesifieke een wat verlore was nie, maar hier so is hy met Mull of Kintyre.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grow. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hey.
2: www.joustasie.net.

Al brengt die donker wolken onweer, al valt die sterren uit die lucht, al verkast die zon soms skielijk, kom hij altijd toch weer terug. Breng je

Ek wonder waar sy nou en of ek steeds van haar hou. Was het toe Piet of Jock of die Engelsman Brandon, wie sy smaak? Wie ook al hy is, hoop ek was beslis een romanticus. Ontvang sy een pik op elke wang elke ochend, of selfs een baby, ek gaan jou mis.

0: Het is weer tijd voor de jaarlijkse Color Run bij de Palms Pub in Grove. De 1 november verzekert ons jou een pretloop waar jaarlijks honderden mensen saamkeier. Bespreek jou plekje sommer nou en maak zeker jij en jouw hele gezin kom geniet die ochtend samen met ons. The Palms Pub & Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!
1: Hierdie is jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

jij is, omdat je hart van goud is, omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom, omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is.